Met een cent. Hey Jan, wil jij van mijn zoet hout proeven? Ja, maar dan moet ik jouw toverbal gelijk oversteken. Daar gaat hij. Hap, zei hij. Lekker joh. Hij is nog niet groen. Even wachten. Ja, hij is groen. Gelijk oversteken. Hap. Meneer, geef mij dat spekje van een half uur daar. Nee, meneer, die dikke. En daarachter weer, meneer, die dikke. Ja, en daaronder, die hele dikke.

0: Voor wie houdt van ouderwetse radio is dit Noordzee Gold.
1: And now to sing this lovely bell, here is Mama Cass.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
3: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
2: Basketbalclub Filo Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.
1: Een zomerlang ouderwetse radio.

Goedemorgen op deze vrijdag, ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.

0: résiste, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste, c'est le qui le soir pouvait par faveur se prendre.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Nieuws.
3: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël heeft nog niet gereageerd. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Franke versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Franke kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
5: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
4: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militaire reservisten en burgers. Voetbal dan. Ook de Amerikaanse voetbalfederaties wijzen de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino af. Die wil het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders om zo meer geld binnen te halen. Eerder dreigde de Europese voetbalbond UEFA met een boycot als Infantino die plannen doorzet. En ook onze voetbalbond sluit zich daarbij aan, zegt sportjournalist Jarno Berto.
6: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KBVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De Wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
4: Infantino moet in totaal 106 landen overtuigen om zijn plannen toch door te zetten. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
7: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er volle gas opgegaan. Hoge druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
4: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïnse Cherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. En Jasper Philipsen heeft het natuurcriterium van Herentals gewonnen. Philipsen was in de sprint sneller dan Tim Merlier en Jasper Stuyven. Belgisch kampioen Rune Herregot werd vierde. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Welkom bij Noordzee Gold.

Goedemorgen op deze vrijdag, ideaal zomerweer. Zon en wolkenvelden, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen aan de kust rond de 23 graden. Ook morgen zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en het is hoogwater deze middag om 3:15.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
3: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
2: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Dit is Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Ori Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.

0: Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, de 's avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.
1: Maar dat

0: zo nijdig als een spin. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen, kijk eens naar het kuiltje in mijn kin. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.
0: En kom ik dan terug, dan doet hij o zo stom.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Elke maand worden bijna 4 EPC-experts geschorst. Het ging vorig jaar om 43 schorsingen in totaal. Net geen verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor, dat schrijft het Nieuwsblad. Zo'n schorsing gebeurt wanneer fouten worden gemaakt in een attest. Petra Proesmans van sectorfederatie OVET reageert.
4: Gewoon al om te beginnen, het protocol waar je aan moet houden, dat telt nu al meer dan 400 pagina's. Er zijn ook de wijzigingen in dat protocol, dus je moet dat allemaal ook nog kunnen bijhouden. En daar komt natuurlijk ook bij dat mensen allemaal een certificaat willen aan een hele lage prijs, dus dat je zo efficiënt en zo snel mogelijk moet doen. Dus dat maakt het soms heel moeilijk om correct te zijn.
3: Wie geschorst wordt, riskeert een boete, mag een maand lang geen attesten uitschrijven en moet zijn examen opnieuw afleggen. Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
5: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven, dat dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, de jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
3: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. En Iran heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in het Midden-Oosten. Het gaat volgens de Iraanse revolutionaire garde om vergeldingsaanvallen. Iran viseerde onder meer verschillende opslagplaatsen met militair materiaal en communicatiesystemen. Gisteren vielen nog 3 doden bij Amerikaanse aanvallen. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien bij maxima tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden. Zondag wordt het nog wat warmer, dan gaan we richting de 32 graden. Maandag tropisch bij maxima tot 34 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke organiseert in het weekend van 8 en 9 augustus Mariakerkerie. Er is van alles te beleven. Je kan er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met food and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens.
2: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

Magazine om Middelkerke lanceert een nieuwe comedy-reeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas, hun nieuwste show. Een ticket kost €15.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
3: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
2: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor één seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold. Vintage hits.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Vanavond kan iedereen komen meezingen tijdens Bredene Zingt in de Dorpsstraat in Bredene. Om 8 uur vanavond treden eerst Ori Lee en Philippe Dazen op. Daarna kan iedereen meezingen. En dan nog dit, Theater aan Zee, het gezelligste podium kunstenfestival van het land, is volop bezig. Met als thema, nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar het Leopoldpark. Dat was hier voor vandaag, nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert nieuwe migranten tegen te houden en ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Journalist Robin Ramakers.
4: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
3: Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. Italië en Finland willen Spanje dan weer uitsluiten uit de Schengenzone. Dat zou betekenen dat mensen die vanuit Spanje naar Europa reizen extra gecontroleerd worden. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk, door bijvoorbeeld werken of zo. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
5: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brand juist is kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brand juist is kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
3: Bij de brand raakte niemand gewond. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakt nu pas bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Ook de Aziatische voetbalfederatie AFC is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks de kritiek wil de FIFA wel zijn plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
0: Dit is Noordzee Gold. La première.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

The Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met de identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Hendrick Motors breidt de service uit. Hendrick Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrick Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrick Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

Van 1 juli tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
3: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijk RUP te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
2: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldies.

0: Bemiddelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Dit is Noordzee Golf.

Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark van Oostende opnieuw Wonderwaai. Een vrijplaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan. Of toch veel. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst Burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: We stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land. Dus sinds het begin van de meting in 1892. Dat voorspelt weerman David de Henouw op basis van cijfers van het KMI.
4: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van meerdere modellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste twee weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad. Schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
3: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij zelf aangekondigd. De eenzame momenten zonder zijn familie vallen hem te zwaar, zegt hij. Die woonde nog hier in ons land. Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Broos is 74, de kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden en ook zondag zonnig bij maxima rond een graad of 30. Maandag en dinsdag worden tropisch, maar kans op onweersbuien en maxima tot 33 graden.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21.30 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht koelen de temperaturen af aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag veel zon, hier en daar een paar wolkenvelden en een matige noordoostenwind. Temperaturen aan de kust rond de 27 graden. Ook zondag niets dan zon. De strandwatertemperatuur bedraagt 21 graden en de zon gaat onder om 21.30 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het vuurtorendok gerealiseerd worden. De regeling had al lang geleden moeten gebeuren, zegt Peter de Dekker van Groep Versluis.
3: En we zijn blij dat er nu eindelijk de juridische onzekerheid is weggenomen, want dat is iets dat eigenlijk al heel lang geleden had moeten gebeuren toen Vlaanderen beslist heeft om daar een stedelijk ontwikkelingsgebied van te maken en daar een gewestelijke groep te maken. Hadden ze eigenlijk die bescherming dan al moeten aanpassen, maar ze zijn dat toen vergeten en ze hebben dat nu rechtgetrokken. Concreet dat de bezwaren en beroepen die zich baseren op het feit dat er daar nog een beschermingsbesluit op rust, dat is weggenomen, dus dat is geen argument meer. Dus op dat vlak zullen die adviezen ook van die agentschappen kunnen aangepast worden, want ja, die baseren zich natuurlijk op dat gegeven. Nu dat dat niet meer bestaat, kunnen ze het ook inhoudelijk op een andere manier gaan bekijken.
2: Basketbalclub Filou Oostende stelde een nieuwe speler voor. De 23-jarige Amerikaan Jacoby Heedy is een small forward en tekende voor 1 seizoen. Ook in Ichtegem werd de dag van de animator gevierd. Als symbolisch bedankje kregen de animatoren van speelpleinwerkingen De Bengelberg en Leutegem een pet. Het programma voor het bloemencorso van eind augustus in Blankenbergen werd voorgesteld. Er nemen 21 wagens deel, de meeste van lokale verenigingen. Er nemen ook 150 danseressen met bloemenkapsel deel. Het bloemencorso is aan de 151ste editie toe op 30 augustus. Brederen wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Would you excuse me a moment? I'm just going to pop my weasel.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Ook in Oostende werd aandacht besteed aan de Werelddag tegen Mensenhandel. De stad Oostende neemt jaarlijks deel aan de Blue Heart-campagne. Informatiebrochures voor slachtoffers en omstaanders zijn beschikbaar in verschillende talen en worden verspreid via de lokale politie en partnerorganisaties. Daarnaast droegen de onthaalmedewerkers van het stadhuis, de campus Edith Cavell en de dienst burgerzaken de Blue Heart Pin. De haan flitst morgen terug in de tijd. Trammeland brengt de Belle Époque-sfeer weer tot leven. Dit jaar krijgt Trammeland bovendien een bijzonder feestelijk tintje, want de tramlijn Oostende-Blankenbergen bestaat 140 jaar. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Juli was een absolute topmaand voor het kusttoerisme. Dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes toeristen. Michelle Martens van Westtour.
4: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed. Maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
3: De Westtour is ook hoopvol voor augustus, want er is in elk geval al voor de eerste dagen mooi weer voorspeld. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is geblust. Dat laat de brandweer weten. Het vuur ontstond gisterochtend in een gigantische afvalhoop van 20 meter hoog. En dat maakt het blussen bijzonder moeilijk. Anouk Feit van de brandweer.
5: Met 3 kranen tegelijk is er daar echt een schroot afgehaald geweest van die grote hoop. We hebben dat afgeblust terwijl de kraan eigenlijk het schroot al vast had. En dan nog in de berg zelf. Ik denk dat we rond 10 uur deze ochtend ongeveer aan de kern zaten. En dan is het wel iets sneller gegaan dan gisteren.
3: Wat de oorzaak is van het vuur, dat is nog niet duidelijk. De brandweer heeft daar meer dan 30 uur aan één stuk geblust. In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen evacueren, omdat de natuurbranden daar weer aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het daar al. 4500 hectare natuur ging daar al in de vlammen op. En een hattrick voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Hij heeft nu ook de derde rit gewonnen. Hij sprong kort voor het einde weg uit de kopgroep en haalde het voor de Slovaak Lukas Kubis en de Fransman Christophe Laporte, een ploegmaat van Aert trouwens. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij zou winnen.
6: Dat is geen raar om te zeggen, maar het kwam een beetje onverwacht. Die rondes daarvoor voelde ik me niet super goed. Dus ja, ik wou Christophe lanceren, maar bovenop die klim denk ik dat enkel Kubis nog in de buurt zat. En dan moest ik er zelf voor gaan, dus was op die manier onverwacht.
3: Wout van Aert verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, nadien komt de zon erdoor en maxima tot 27 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en onweer.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.
7: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Bredene wil volgend jaar de Spanjaardduin op de grens met De Haan volledig afsluiten. De duin was een toegang tot het naaktstrand, maar heeft een bijzondere reputatie. Er werden deze zomer al tientallen PV's opgesteld voor naaktrecreatie en meer. Voor Bredens burgemeester Kelly Spelier is de maat vol. Tegen volgend jaar wordt de bekende duin volledig afgesloten met een extra omheining. Deze zomer is de Vrije Universiteit Brussel nadrukkelijk aanwezig op Theater aan Zee in Oostende. Met een première, een beursuitreiking en twee publieksactiviteiten is de VUB aanwezig. Centraal staat de première van AHA, de eerste voorstelling die voortkwam uit de Caroline Paulsbeurs voor verwondering. Twee zwemmers zijn in de problemen gekomen toen ze 's avonds nog gingen zwemmen ter hoogte van het Kursaal in Oostende. Een reddingsboot van de brandweer haalde hen uit het water. Ze kregen een uitbrander omdat ze 's avonds nog gingen zwemmen en dat verboden is. Er komt een extra verkoopdag voor tickets voor de Europese match van Union. Die stond enkel open voor supporters van Union en KVDO-abonnees. Maandag aanstaande kan iedereen een ticket kopen voor die match. In de namiddag moet men zich aanmelden met een identiteitskaart aan poort 6. Bouwgroep Versluis reageert positief op de beslissing van minister Weitz om de bescherming rond het Fort Napoleon aan te passen. Daardoor kunnen bouwprojecten aan de Fortstraat en het Vuurtorendok gerealiseerd worden. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold, een zomer vol vintage hits.

verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23 kilometer.

0: Manuela. Manuela.
1: Welkom bij Noordzee Gold.